0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedemorgen. De E17 naar Antwerpen is in Lokeren zo pas opnieuw vrijgemaakt nadat een vrachtwagen gisteravond in brand vloog door een klapband. Het wegdek raakte beschadigd en wegen en verkeer moest dat afgelopen nacht herstellen. Dat is dus nu voorbij. Politie moest wel de vrachtwagenchauffeurs die verplicht overnachten op de pechstrook wakker maken. En dat ging ook vlotter dan verwacht. De sociale inspectie onderzoekt of de havens van Antwerpen en Brugge jarenlang te weinig belasting betaalden via een verdachte VZW. Het gaat om de IT-afdeling die mogelijk fraudeerde met de winsten van het havenbedrijf. Want VZW's betalen minder belastingen dan bijvoorbeeld een commerciële onderneming. De havens van Brugge en Antwerpen zouden in 2024 maar 4% belastingen betaald hebben op de winst die ze maakten. En dat vindt de sociale inspectie op zijn minst opvallend, zeg maar, verdacht. De Franse president Macron vraagt hulp aan de Europese Unie bij het blussen van de talrijke bosbranden in zijn land. Onder meer Portugal, Kroatië, Tsjechië en Slowakije zouden al teams sturen. In Frankrijk staan enkele grote bossen en natuurgebieden in brand, zoals we weten. In de buurt van Bordeaux evacueerde de brandweer al 20.000 mensen en vernielde het vuur al duizenden hectare natuur en bos. Ook in Spanje riepen de autoriteiten in Madrid de noodtoestand uit. Bosbranden bedreigen er de regio en duizenden mensen moesten vluchten voor het vuur. En er is gisteravond ook Europees gevoetbald. In de tweede ronde van de Conference League speelde A-Gent 0-0 gelijk tegen Tsjerkassy uit Oekraïne. De match werd gespeeld op neutraal terrein in Polen. De Gentenaars moeten dus volgende week donderdag winnen in eigen stadion om door te gaan naar de volgende ronde. Ook Anderlecht kwam in de tweede ronde van de Europa League niet verder dan 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Danilo Sikan scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars, die nog met 10 eindigden na een rode kaart voor Saliba. Ook Anderlecht zal volgende week donderdag dus moeten winnen als het nog verder Europees wil voetballen. Het is eerst bewolkt, maar tegen de middag breekt de zon door. Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land. Maxima rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe. Daarna gaat het regenen vanaf het westen, maximaal rond 23 graden. En maandag dan, bewolkt met soms een bui en tot 24 graden.

0: laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Pearl. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.

zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op Honda.

0: www.carrefour.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ja, nog 1 meter. Oh.
2: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
3: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een

0: Goedemorgen.
1: In Spanje roept de regering de noodtoestand uit. Bosbranden bedreigen er de regio rond Madrid en 10.000 mensen moesten vluchten voor het vuur. Door die noodtoestand krijgt de Spaanse overheid meer bevoegdheden om mensen en materiaal op te roepen om de vlammen te bestrijden. En de Franse president Macron die vraagt hulp aan de Europese Unie bij het blussen van die talrijke bosbranden in Frankrijk. Onder meer Portugal, Kroatië, Tsjechië en Slowakije zouden al teams sturen. In Frankrijk staan enkele grote bossen en natuurgebieden in brand, zoals we weten. In de buurt van Bordeaux bijvoorbeeld evacueerde de brandweer al 20.000 mensen en vernielde het vuur al duizenden hectare natuur en bos. De sociale inspectie onderzoekt of de havens van Antwerpen en Brugge jarenlang veel te weinig belastingen betaalden via een verdachte VZW. Het gaat om de IT-afdeling die mogelijk fraudeerde met winsten van het havenbedrijf, want VZW's betalen minder belastingen dan bijvoorbeeld een commerciële onderneming. De havens van Brugge en Antwerpen zouden in 2024 maar 4% belastingen betaald hebben op die winsten die ze maakten. En dat vindt de sociale inspectie op zijn minst opvallend, zeg maar, verdacht. Er was ook gisteravond Europees voetbal. In de tweede ronde van de Conference League speelde A-Gent 0-0 gelijk tegen Tcherkasy uit Oekraïne. De match werd gespeeld op neutraal terrein in Polen. Gentenaars moeten dus volgende week donderdag winnen in eigen stadion om door te gaan naar die volgende ronde. Ook Anderlecht kwam in de tweede ronde van de Europa League niet verder dan 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Danilo Sikan scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars, die nog met 10 eindigde na een rode kaart voor Saliba. Ook Anderlecht zal volgende week donderdag moeten winnen als het nog verder Europees wil voetballen. Het is eerst nog bewolkt, maar tegen de middag breekt de zon door. Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land, maximaal tot 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe, daarna gaat het regenen vanaf het westen, maximaal rond 23 graden. En ook maandag bewolkt met soms een bui en tot 24 graden.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.

Goedemorgen. 4 op de 5 sollicitanten willen op voorhand weten hoeveel loon ze zullen krijgen. Dus werkgevers denken maar best eens goed na als er een toekomstige witte raaf voor hen zit, zegt HR-bedrijf Acerta. Want het blijft bij ons toch nog altijd een taboe over hoeveel precies je wilt verdienen. De helft van de werkgevers zwijgt als er naar het toekomstig loon wordt gevraagd. Toch verplicht Europa bedrijven om daar open en eerlijk over te spreken. Zeker als potentiële nieuwe werknemers dat vragen tijdens een sollicitatiegesprek. In het zuidwesten van Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met de boot geëvacueerd omdat een bosbrand het schiereiland Cap Ferret bedreigt. Dat bevestigt het stadsbestuur van Arcachon. Het vuur verwoestte al bijna 9000 hectare natuur en bos. En in Spanje bijvoorbeeld roept de regering ook de noodtoestand uit. Bosbranden bedreigen de regio rond Madrid en 10.000 mensen moesten vluchten voor het vuur. En door die noodtoestand krijgt de overheid wel meer bevoegdheden om mensen en materiaal op te roepen om de vlammen te bestrijden. En op de voetbalvelden in Vlaanderen waren er vorig seizoen zo'n 100 gevallen van racisme en discriminatie. Dat bewijzen cijfers van Voetbal Vlaanderen. Meestal gaat het om verbaal geweld, zoals beledigingen. Daarom blijven campagnes en opleidingen belangrijk, zegt Voetbal Vlaanderen. En kordaat optreden natuurlijk tegen elke vorm van racisme en discriminatie. Tegen de middag breekt de zon door. Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land. Maximaal tot 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe. Daarna gaat het regenen vanaf het westen bij 23 graden.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: like Macklemore. More. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: that your grandma's coat?
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Mammekes,
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oh, dus niet gewoon een computer in een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemorgen. De bosbranden in Frankrijk blijven uitbreiden. In het zuidwesten, in de Gironde, zijn meer dan 400 mensen met de boot geëvacueerd vanaf Cap Ferret, omdat een bosbrand het schiereiland bedreigt. Dat bevestigt het stadsbestuur van Arcachon. Het vuur verwoest al bijna 9000 hectare natuur en bos. En de Franse president Macron die vraagt hulp aan de Europese Unie bij het blussen van die talrijke bosbranden in zijn land. 4 op de 5 sollicitanten willen op voorhand weten hoeveel loon ze krijgen, dus werkgevers denken maar best eens goed na als er een toekomstige witte raaf voor hen zit, zegt HR-bedrijf Acerta. Want het blijft bij ons toch nog altijd een taboe over hoeveel precies je wilt verdienen. De helft van de werkgevers zwijgt als er naar het toekomstig loon wordt gevraagd. Toch verplicht Europa bedrijven om daar openlijk en eerlijk over te spreken. Zeker als potentiële nieuwe werknemers dat vragen tijdens een sollicitatiegesprek. En onze voetbalbond heeft een principeakkoord met de Nederlander Mark van Bommel om de nieuwe bondscoach te worden van de Rode Duivels, dat weet HLN. Van Bommel is 49 en trainde eerder Antwerp. Alleen de raad van bestuur van de voetbalbond moet de overeenkomst nog goedkeuren. Ook Van Bommels assistenten zijn bekend. Het gaat om de Nederlander Boudewijn Zende, die onder meer speelde voor PSV Eindhoven, Barcelona en Liverpool, en de Vlaming Maarten Martens, ooit speler van Anderlecht en het Nederlandse AZ Alkmaar. Tegen de middag breekt de zon door, eerst aan zee, daarna in de rest van ons land, maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe, daarna gaat het regenen vanaf het westen, maximaal rond 23 graden.

0: toe naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
1: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
1: Ja! Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
10: Mannekes,
11: Bompie.
10: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
11: Tot en met maandag.
10: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
11: Met ons Gamma Plus kaart.
10: 25% op alle verf.
11: 25% op alle verf.
10: Allegas.
11: Dat is simpel.
10: Dat zeg ik toch.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Goedemorgen. We beginnen met de Waalse verdwijningszaak van een vader en zijn zoontje. Zelfvermiste personen kregen al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Tim Meo, het jongetje van 5 en zijn vader Brian. Die zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet, in de provincie Namen is dat, in Wallonië. Politie vond hun auto enkele dagen later terug, maar van de vader en zijn zoontje geen spoors. Agenten gaan nu al die tips verder onderzoeken. De Europese landen krijgen binnenkort nieuwe bankbriefjes en iedereen mag het ontwerp mee kiezen. De Europese Centrale Bank lanceert 10 mogelijke ontwerpen met 2 thema's. Bekende mensen, zoals componist Ludwig van Beethoven, wetenschapster Marie Curie of architect-uitvinder Leonardo da Vinci. Of vogels, zoals de ooievaar, de bijeneter en de ijsvogel, maar ook rivieren. En je kan zelf eens gaan kijken op de website van de Europese Centrale Bank en stemmen tot eind september. En eind dit jaar valt dan de beslissing over die nieuwe bankbriefjes. En in de Ronde van Frankrijk feesten duizenden wielerfans sinds afgelopen nacht op Alpes d'Huez, nog voor de renners vanmiddag de legendarische berg beklimmen. Ook al laat de Franse politie sinds gisteren alleen nog maar voetgangers en fietsers toe. Het wordt vandaag en morgen sowieso een spektakel, want Alpes d'Huez, dat staat bekend als een gekkenhuis tijdens de Tour. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, de rest van het peloton, kijken er ook wel naar uit. Maar een beetje met knikkende knieën, met al die wielergekken. Kijken dus vanmiddag. De zon die breekt stilaan overal door. Eerst nog aan zee, daarna in de rest van ons land. Maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken. Maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. En zondag neemt de bewolking snel toe. Daarna gaat het regenen vanaf het westen. En maximaal rond 23 graden.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Rende.

0: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Ja, nog 1 meter. Oh.
4: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemiddag. Het zuiden en zuidwesten van Frankrijk staan in brand. Dat gevoel krijg je als je die laatste bosbranden ziet in de regio rond Bordeaux en in Arcachon in de Gironde, waar bosbranden het schiereiland Cap Ferret bedreigen. 40.000 mensen zijn al geëvacueerd en het vuur verwoestte al meer dan 10.000 hectare natuur. De Franse binnenlandminister Nunez spreekt van de grootste branden deze zomer. Voorlopig vielen er geen slachtoffers, maar de vlammen legden in Arcachon al minstens 50 huizen in de as. En Franse weervoorspellers verwachten vanaf volgende week woensdag een vierde hittegolf. Nooit eerder gezien sinds de start van de metingen daar in Frankrijk. Dan nog voetbal. In Duitsland is Jurgen Klopp de nieuwe bondscoach van het nationale elftal. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na het teleurstellende WK in de VS, Canada en Mexico mocht vertrekken. Duitsland verloor daar in de 16e finales van Paraguay. De nieuwe bondscoach Jurgen Klopp trainde eerder Borussia Dortmund en Liverpool. Hij tekende een contract tot en met het WK van 2030. Eind september en begin oktober staat Klopp voor zijn vuurdoop bij de Mannschaft met de duels tegen Nederland, Griekenland en Servië in de Nations League. En de Europese landen krijgen binnenkort nieuwe bankbriefjes en iedereen mag het ontwerp mee kiezen. De Europese Centrale Bank lanceert 10 mogelijke ontwerpen met 2 thema's. Bekende mensen, zoals componist Ludwig van Beethoven, wetenschapster Marie Curie of architect-uitvinder Leonardo da Vinci. Of vogels, zoals de ooievaar, bijeneter en de ijsvogel en ook rivieren. Je kan zelf eens gaan kijken op de website van de Europese Centrale Bank en stemmen tot eind september. En dit jaar valt dan de beslissing rond die nieuwe bankbriefjes in Europa. Veel zon deze namiddag en vanavond, maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe, daarna gaat het regenen vanaf het westen. In de namiddag ook opklaringen en buien, maximaal rond 23 graden. En maandag is het bewolkt met enkele buien en tot 24 graden.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vlees.

Goedemiddag. Het sociale mediaplatform TikTok beschermt minderjarigen te weinig, dat zegt de Europese Commissie. De standaardinstellingen van accounts van kinderen op TikTok zijn niet veilig genoeg. Ze kunnen hun account openbaar maken, waardoor hun video's zichtbaar zijn voor iedereen. En zelfs als jongeren kiezen voor een privé-account, kan je ze te makkelijk vinden. TikTok moet die instellingen aanpassen, anders riskeert het een boete van 6% van een wereldwijde jaaromzet. De brandweer in Brussel blijft staken, al voor de vierde dag op rij. Slechts 20% van het personeel werkt. Nochtans keurde de Brusselse regering gisteren wel enkele maatregelen goed om tegemoet te komen aan hun eisen. De brandweer krijgt extra personeel en geld. Maar de maatregelen zijn niet concreet genoeg, zeggen de vakbonden. En ze lossen de huidige problemen niet op. Minister-president De Liez vraagt de brandweer om een verantwoordelijkheid toch te nemen. En dan nog voetbal. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij volgt Julian Nagelsmann op. Die moest vertrekken na teleurstellende WK. Duitsland verloor in de 16e finales van Paraguay. De nieuwe bondscoach Jurgen Klopp is 59 en trainde eerder Borussia Dortmund en Liverpool. Hij tekende een contract tot en met het WK van 2030. Stilaan meer opklaringen en zon met maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon, daarna meer wolken, maar het blijft wel meestal droog tot 28 graden. Zondag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en 23 graden. En ook maandag nog bewolkt met enkele buien. Daarna genieten we weer volop van het zomerweer.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag...
9: Tot en met maandag...
8: Krijgen we... Met ons Gamma Plus kaart...
9: Met ons Gamma Plus kaart...
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allee, yes.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Energy. It's music only.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Mannekes,
5: Bompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
4: Allee, gast.
7: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma, Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
10: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
11: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Goedemiddag. Het parket van Antwerpen wil twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper voor het Hof van Assise brengen. Dat blijkt uit de eindvordering, nu het onderzoek naar de moord op de jonge vrouw is afgerond. 16 jaar geleden verdween de vrouw van 26 uit Balen. Pas in 2024 kwam haar verdwijning aan het licht. Er werden drie verdachten opgepakt voor moord, onder wie haar toenmalige partner. De politie heeft haar lichaam wel nooit gevonden. Volgens het parket zijn er genoeg bewijzen om de ex-partner en een vriend van hem voor het Hof van Assise te brengen. Voor een derde verdachte zijn er te weinig bezwaren. De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid na de steekpartij op de Gentse feesten afgelopen maandag. Twee mannen vielen daar twee anderen aan met een mes. Een jongen van 19 raakte zwaar gewond. Hij is intussen wel niet meer in levensgevaar. De politie heeft twee foto's van de verdachte verspreid. Eén van hen is duidelijk herkenbaar. Mogelijk is er ook nog een link met een vechtpartij een dag eerder. En een primeur voor Oekraïne. Een F-16 heeft voor het eerst een Russische straaljager neergehaald in een luchtgevecht. Dat bevestigt de Amerikaanse generaal in de Senaat. Het gebeurde al begin deze maand. De Oekraïnse F-16's werden vooral ingezet tegen Russische drone- en kruisraketten. Dat het nu ook succesvol een Russisch gevechtsvliegtuig kan neerhalen, toont dat de Oekraïnse luchtverdediging sterk evolueert, zegt de generaal. Stilaan meer opklaringen en zon met maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon, daarna meer wolken, maar het blijft wel meestal droog tot 28 graden. Zondag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en 23 graden. Ook maandag nog bewolkt met enkele buien. Daarna genieten we weer volop van het zomerweer.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op

0: signaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

Goedemiddag. Het is officieel, de Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Dat heeft de Voetbalbond bevestigd, nu ook de Raad van Bestuur de nieuwe bondscoach heeft goedgekeurd. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij volgt Rudy Garcia op, die onze Duivels naar de kwartfinales op het WK loodste, maar zijn contract werd niet verlengd. Van Bommel is 49. Hij schreef 3 jaar geleden nog geschiedenis met Antwerp door zowel de beker als de landstitel te winnen. Het parket van Antwerpen wil 2 verdachten van de moord op Heidi de Schepper voor het Hof van Assise brengen. 16 jaar geleden verdween de vrouw van 26 uit Balen. Pas in 2024 kwam haar verdwijning aan het licht. Er werden 3 verdachten opgepakt voor moord, onder wie haar toenmalige partner. De politie heeft haar lichaam nooit gevonden. Volgens het parket zijn er genoeg bewijzen om de ex-partner en een vriend van hem voor het Hof van Assise te brengen. Voor een 3e verdachte zijn er te weinig bezwaren. Het sociale mediaplatform TikTok beschermt minderjarigen te weinig, dat zegt de Europese Commissie. De standaardinstellingen van accounts van kinderen op TikTok zijn niet veilig genoeg. Ze kunnen hun account openbaar maken, waardoor hun video's zichtbaar zijn voor iedereen. En zelfs als jongeren kiezen voor een privéaccount, kan je ze te makkelijk vinden. TikTok moet die instellingen aanpassen, anders riskeert het een boete van 6% van hun wereldwijde jaaromzet. Stilaan meer opklaringen en zon met maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon, daarna meer wolken, maar het blijft wel meestal droog tot 28 graden. Zondag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en 23 graden. En ook maandag nog bewolkt met enkele buien, maar daarna genieten we weer volop van zomerweer.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: Ah, die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

goeie namiddag. Het is officieel, de Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Dat heeft de Voetbalbond bevestigd, nu ook de Raad van Bestuur de nieuwe bondscoach heeft goedgekeurd. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij volgt Rudy Garcia op, die onze Duivels naar de kwartfinales op het WK loodste. Maar zijn contract werd niet verlengd. Van Bommel is 49. Hij schreef 3 jaar geleden nog geschiedenis met Antwerp, door zowel de beker als de landstitel te winnen. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn 2 grote natuurbranden samengekomen tot 1 grote bosbrand. De brandweer wilde dat koste wat kost vermijden, maar ze krijgt het vuur niet onder controle door de wind en de droogte. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten verplicht binnenblijven. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. De lokale autoriteiten spreken over de ergste natuurbrand ooit in de regio. De Europese Unie stuurt intussen 4 extra blusvliegtuigen naar de regio. En de vakbonden van de Brusselse brandweer zitten opnieuw samen met minister-president Boris Delyes. De brandweer staakt nu al voor de 4e dag op rij. De Brusselse regering beloofde gisteren wel enkele maatregelen om tegemoet te komen aan hun eisen. De brandweer krijgt extra personeel en geld, maar de maatregelen zijn niet concreet en lossen de huidige problemen niet op, zeggen de vakbonden. Brede opklaringen met nog een paar wolken en maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog wat warmer tot zo'n 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe en krijgen we buien met maximaal tot 24 graden. Maandag nog enkele buien, maar de rest van de week genieten we van veel zon en warme temperaturen.

0: please fly to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavloven.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
8: Een dag

0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Even pollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Goedemiddag. De Europese Unie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de bosbranden te bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. In beide landen zijn er meerdere brandhaarden. In Spanje is zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Ten westen van Madrid zijn 2 grote natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. De lokale autoriteiten spreken over de ergste natuurbrand ooit in de regio. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten verplicht binnenblijven. De vakbonden van de Brusselse brandweer zitten opnieuw samen met minister-president Boris Delyes. De brandweer staakt nu al voor de 4e dag op rij. De Brusselse regering beloofde gisteren wel enkele maatregelen om tegemoet te komen aan hun eisen. De brandweer krijgt extra personeel en geld, maar de maatregelen zijn niet concreet en lossen de huidige problemen niet op, zeggen de vakbonden. In het Midden-Oosten liggen zeker 400 schepen stil in de straat van Hormuz door het aanhoudend geweld tussen de Verenigde Staten en Iran. Zeker 6.000 bemanningsleden zitten vast. Hun gezondheid en veiligheid wordt ernstig bedreigd. Daarvoor waarschuwt de VN-mensenrechtencommissaris. Ze moeten zelf aan water, voedsel en medische hulp zien te geraken. De VN-commissaris roept op om de bemanningsleden te evacueren. En de Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Dat heeft de Voetbalbond bevestigd. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij volgt Rudy Garcia op, die onze Duivels naar de kwartfinales op het WK loodste, maar zijn contract werd niet verlengd. Van Bommel is 49. Hij schreef 3 jaar geleden nog geschiedenis met Antwerp door zowel de beker als de landstitel te winnen. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 17 graden. Morgen zonnig en wat warmer tot zo'n 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe en krijgen we buien met maxima tot 24 graden. Maandag nog enkele buien, maar de rest van de week genieten we van veel zon en warme temperaturen.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Karakter, jij aan mijn stek met Frit.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
4: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
0: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

Goedenavond. Tadej Pogačar doet het opnieuw in de Tour de France. De Sloveense gele truidrager knalde op fenomenale wijze naar de ritwinst. Zijn vijfde al in deze ronde van Frankrijk. Op de Alpe d'Huez reed hij zijn achterstand van meer dan 3 minuten helemaal weg. De Fransman Lenny Martinez werd tweede, de Ecuadoriaan Carapaz derde. In de stand blijft Pogačar leider met een indrukwekkende 7 minuten voorsprong. Remco Evenepoel doet een goede zaak en verstevigt zijn tweede plaats in het algemeen klassement. Hij heeft zo'n 2,5 minuut voorsprong op de Mexicaan Isaac Del Toro. De Europese Unie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de bosbranden te bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. In beide landen zijn er meerdere brandhaarden. In Spanje is de noodtoestand zelfs uitgeroepen. Ten westen van Madrid zijn 2 grote natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. De lokale autoriteiten spreken over de ergste natuurbrand ooit in de regio. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten verplicht binnenblijven. In het Midden-Oosten liggen zeker 400 schepen stil in de straat van Hormuz door het aanhoudende geweld tussen de Verenigde Staten en Iran. Zeker 6.000 bemanningsleden zitten vast. Hun gezondheid en veiligheid wordt ernstig bedreigd. Daarvoor waarschuwt de VN Mensenrechtencommissaris. Ze moeten zelf aan water, voedsel en medische hulp zien te geraken. De VN-commissaris roept op om de bemanningsleden te evacueren. En dan nog leuk nieuws als je een citytrip doet naar Londen. Want vanaf december kan je terugreizen naar Antwerpen. De Eurostar-treinen stoppen dan ook in Antwerpen Centraal. Wel jammer, je kan niet vanuit Antwerpen naar Londen reizen, want er is geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk in het station. Daarvoor moet je naar Brussel-Zuid, waar de Eurostar zowel op je heen- als terugreis stopt. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 17 graden. Morgen zonnig en wat warmer tot zo'n 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe en krijgen we buien met maxima tot 24 graden. Maandag nog enkele buien, maar de rest van de week genieten we van veel zon en warme temperaturen.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Mannekes,
8: Bompie.
7: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
8: Tot en met maandag.
7: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
8: Met ons Gamma Plus kaart.
7: 25% op alle verf.
8: 25% op alle verf.
7: Allegas.
8: Dat is simpel.
7: Dat zeg ik toch.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.

0: Een goede avond. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd, want er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
1: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaats zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
0: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen door enorme natuurbranden in de buurt van Madrid. Daar zijn al 26.000 mensen geëvacueerd. De man van 53 uit de Kempen die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. Hij was na de feiten naar ons land gevlucht en uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. En ook de verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen zondag blijft in de cel. Dat heeft het parket beslist. De man van 59 wordt verdacht van de moord op een man van 23. Volgens de familie van het slachtoffer na een discussie over een parkeermanoeuvre. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e en verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement.
2: Een goede dag doorgekomen. Het was heel snel weer heel hard. Dus het was weer een dag om te overleven. En morgen nog 1 keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2,5 minuten. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zie je wel morgen.
0: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3

0: Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
0: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
0: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.